minutter for Holbitani. Et lunds et lunds et lunds 24,5 over de elektriske sande for the sommerpause. Nog eens simmer met de tovo om 1 september wochenend. Ja. Ja, we hebben ons dat jaar entschieden dat we de pauze maken. Is het al niet goed. Ja, op een opzicht om 12 jaar is release Radix 24,5 met Louis House Music. We zullen net de kaarten.

Yeah, live through this Rodix 24,5 met mijn kleine huppelee. Dat kan passeren. We zijn real, we zijn live, we zijn in name voor de house muziek door unplugged. Direct in your face.

Yeah, Love Foxy, Business First. Uitgekomen voor 2 minuten op Nervous Records, New York City. Yeah. Ja, met een markante geile oldschool dingen. En zo zijn, hoor je eraf genoord bij Release Radio X. Ja, daar, absoluut die master channel.

3 minuten op Tani, los het release. De audio experience komt op een midden uit hem host. Ted Lewis, nou, bis middernacht. Ja. Voor alle die niet voetbal schauen, ik doe ook voetbal, ik heb een laptop erbij. En I love England en I love Switzerland. Ja, op het zal niet thuis jeden was zijn. Op jeden geval ben ik volkomen bij met release Radio Experience 9,5 House Music in alle variationen, filter, disco, French, English, American, Latino, yeah, no.

ik jongen de bier heb er. Wat zullen gaan pizza dit weet ik of mensen hem krijgen. Cool. Dat ze alles klaar zitten. Ik liep een verganzen hart. Hij is wekelijk gekant. Goed op dat dit zijn.

juli 2026. Hier is de release Rock Experience komen veel goed over met Ned Lewis, House Music, Pitchfork en nog. Functions in the B, in the name, in the love of House Music.